Laat alsof ze wil dopen, geen gevoelens, alleen hormonen. Ik laat haar komen en ik laat haar gaan. Kopt de dios, maar alleen om te staan. Al die bitches die zeggen ze loeven me drip. Vergat bijna zelf hoe goed ze me staan. Geen 9 tot 5 als ik ben op de baan. En mijn hasje, ik het thema of vanaf gaan. Ze zeggen mijn shawty dopeer is een poko. Bitches op mijn kok als ik kip op haar hand.